snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog. En er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon. Af en toe wolken. 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer. Met in het weekend 25 graden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant heeft een team samengesteld dat de nieuwe openluchtzwembaden zal bouwen in de provinciedomeinen van Kesselo en Diest. De aannemers, de ontwerpers en de provincie hebben een bouwovereenkomst ondertekend. Volgens gedeputeerde Ans Schiveneel zit alles op schema. De volgende stap is dat ontwerpers en aannemers met een definitief ontwerp komen. Daarna zal de provincie een bouwvergunning aanvragen. Als alles goed gaat, kan in de tweede helft van volgend jaar de bouw starten en zou er in 2029 gezwommen kunnen worden in Diest en Kesselo. Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder lanceert Nest, een nieuw ondersteuningsprogramma voor zwangere vrouwen en hun gezin tijdens de eerste 1000 dagen van het kind. De naam Nest staat voor nabijheid, erkenning, samenwerking en toekomst. Een zwangerschap brengt niet alleen medische vragen met zich mee, maar ook financiële, praktische en sociale aspecten. Met het initiatief wil het ziekenhuis de noden en vragen vroeg bespreekbaar maken. Elke ouder wil zijn of haar kind de best mogelijke start geven. Met Nest zorgen we ervoor dat toekomstige ouders niet alleen medische begeleiding krijgen, maar ook de weg vinden naar juiste ondersteuning, expertise en netwerk wanneer daar behoefte aan is. Zo versterken we het welzijn van gezinnen nog voor de geboorte van hun kindje. Aldus dokter Anke Taans, die ook gynaecoloog is.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
4: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden, dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
3: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
5: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
3: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maxima dit weekend rond 22 graden.

Of het is aangenaam wakker worden met Radio Demerstad. Dat hebt u al ondervonden het voorbije uur. Voilà. En dat gaat niet verslechteren. Je moet geen schrik hebben. Pieter Kent, it is a real good feeling. En daarom wens ik u een hele goede morgen. Oh, nee.

0: Radio op grootvaderswijze op Radio Demerstad. Wij draaien het allemaal nog, hè. 45 toerenplaatjes, 78 toerenplaatjes, cassettekes, A-track, minidisc, DAT. U vraagt en wij draaien, hè. Alsjeblieft, hè. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing.
1: Yippie!

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

George McRae en Rock Your Baby, 1974. Radio Demerstad, wat zit er op de trein? Je durft het niet zeggen, hè? Maar ik wel, hoor. Het zijn seksmaniakken. Luister maar naar het verhaal van Sabine Tiels. Die heeft dat allemaal meegemaakt. Een vreemd

trein. Goedemorgen. Mag ik vragen van in het vervolg te doen zoals Michael Duplantis met de trein? Zo met de stok erover springen, maar dus niet onder, hè, zeg.

Doe zoals wij en geniet van het leven. Beleef het vrolijk met Radio Demerstad. Je hebt er maar eentje en het is een goeke. Je mocht er zeker van zijn. Het is ABBA met een van hun dikste. Het verhaal van Fernando.

Hela, wat hang jij daar te doen? Ja, het is van uw programma, zei ze. Ik ben ondersteboven. Teaching. Vanavond om 19:30 houdt de Amerika-specialist Nick Mertens in de BIP van Lumme een lezing over Stars, Stripes en Stories. Er zal dus weer gelachen worden met Donald Trump. Houd er wel rekening mee, hij lacht ook met u. Inschrijven kan online via de BIP van Lumme. Je gaat wel rap moeten zijn, denk ik. Vanmorgen tot en met zondag organiseert voetbalclub Betekom Mosseldagen. Moet ik het echt zeggen? Met ook andere gerechten op de kaart. I hate it, hè? Je weet het, hè? Het is mossel of niks, hè, bij mij. Vrijdag en zaterdag is de keuken open van 17 tot 21 uur... en zondag tussen 11:30 en 3:00. Ja, maar jij bent een radicalist. Ja, dat is waar. Zaterdag om 20 uur kan je van op de Grote Markt met nachtwachter Jeff op stap in het middeleeuwse Diest. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Ja, die mogen s'nachts toch niet buiten. Bij voorkeur reserveer je online via nachtwachter Jeff. Dat is toch waar. Dat is toch een beetje een apart verhaal. Dat je met je Jeff dan s'nachts moet op straat gaan lopen.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Sun Always Shines on TV. Oud verhaal natuurlijk, hè? Uit de jaren 80, toen de tv-stations nog kijkcijfers hadden. Nu kunnen ze beter een berichtje op Facebook zetten als ze willen dat iedereen het gezien heeft. Hier is Simply Red. Radio Demerstad remembering the first time.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
8: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
9: Voilà, hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
10: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
9: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
3: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel.

Toontje Lager, stiekem gedanst op Radio Demerstad. Het was ook het lievelingsliedje toen in der tijd van Lech Walesa. Kennen die je nog? Die zong dat ook altijd. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. Ja, ik weet het, het is een joke voor de hogere opgeleiden, maar die mensen mogen ook iets hebben.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
4: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
3: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
3: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
6: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
3: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.

0: Wij zijn familie van elkaar. Goedemorgen. Ik weet dat er een aantal mensen dat niet graag gaan horen, maar ja, het is wel zo en het is ook niet onze fout. Het ligt aan onze voorvaderen, hè. Dat waren Galliaars, hè.
1: Woody is een vergeten tintje van Sven.
2: Hij is mooi, zeer intelligent, met een

0: Beverstad.
1: Je hoort dat, hè? Als Willy Sommers zou komen te mankeren of stoppen met zingen. Ik ben altijd bereid om in dat gat te springen. Ik solliciteer hiermee, hè. Het intieme rendezvous hebben wij nog iedere ochtend tussen 7 en 9. We noemen dat het Festival der Vloemingen. Dat gebeurt hier, hik et nunc, nog tot 9 uur op Radio Demerstad. En de Four Tops doen ook mee. En ze mogen, hè. Don't walk away.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
3: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475-34-96-72.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garage.

Tee a Cantar. Radio Deemerstad met de blinde José Feliciano. Wat dat betreft kreeg ik een berichtje binnen van iemand die het kan weten. En die zei, al die mannen die hun kinderen weinig zien en toch veel alimentatiegeld moeten betalen, moeten niet echt treuren. Stevie Wonder, zegt hij mij, die betaalt $25.000 iedere maand. En die heeft zijn kinderen nog nooit gezien.

Arthur's Theme, het thema van Arthur door Christopher Cross. En dat is zo een van die oude namen die terug in zijn, want al die oude namen die wij al bijna vergeten waren, die zijn weer in de mode. En mensen noemen hun zoontje dan Arthur. En dan zeg ik daar tegen dat manneke dan Turken. Ja, maar zeg, nee, dat moet je niet zeggen. Het is niet Turken, het is Arthur. Ik zeg, ik Turken en daarmee gedaan. You know.

Doe de test. Leg uw handje eens boven op het radiotoestel. Voelt het? Nee, nog niet. Je zou het feitelijk toch moeten kunnen beginnen voelen nu, hoor. Feel the love en 10cc. Vrijdag om 20 uur brengen dirigente Annelore Kamps en haar pianist in de Namer in Diest popmuziek van vroeger en nu. Die uitnodigt tot meezingen. Wordt graag gedaan, hè, dat meezingen. Ik weet waar ik mee bezig ben. Hè. Vrijdag, zaterdag en volgende week dinsdag om 8:30 brengt het KVT in zijn theater in Diest Play It Again, Sam. De resterende data lees je in Momenteel. Nog zaterdag van 12 tot 21 uur zet de VZW Ons te Huis in het gasthuis in Aarschot haar open deur onder het motto We Have a Dream. Met een dag vol wereldmuziek, percussie en ontmoeting. En zondag van 8 tot 4 loopt in Park ter Heide in Averbode een garageverkoop. En er wordt gevoetbald zondagmiddag om 3 uur. SK Meldert

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: In Vlaams-Brabant en Limburg. Radio Demerstad.

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Embarrassment aan Bras heb ik met u, ja? Madness, het festival der Vloemingen. Een programma dat nog wordt gemaakt op grootvaderswijze. Dat is dus zonder QR-code. En je moet ook niet betalen met Payconic. Dat kan hier nog zonder muziek.

opgepast bij het bukken voor de Hukkelbuk van de Royal Showband uit Waterford. In Charleroi zijn ze 's nachts ook weer aan het landen en het opstijgen, dus ik kan dit gebruiken, hè? Ja. Thank you for flying Rudy Air. See you tomorrow. Als een jingletje voor alle fans van Ryanair. De mensen die daar graag mee vliegen, hè? Zijn er daar ook bij, ja? Oké. Okay. Johnny Nash, met mij kan u vliegen morgenochtend vanaf 7 uur. Hè? En u kan mij ook rocken, hè, baby. Het kan allemaal, hè?

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
4: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%. Nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
3: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Een regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter, dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
5: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
3: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Govaerts Groep.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: The Village People met YMCA en In the Navy. Ja, we komen die mannen graag tegen op de werkvloer. Allee, hun liedjes bedoel ik dan. Morgen is het 25 september, de laatste vrijdag van de maand. En dus bij Demerstad, Classics met bitterballen.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Grote verwarring in de stad Aarschot hoorde ik in het regionale nieuws. De provincie Vlaams-Brabant verleende een vergunning voor een 25 meter hoge mast voor Telenet. Maar de stad Aarschot adviseerde de aanvraag ongunstig. 10 jaar na het overlijden van David Bowie is er nu een nieuw album uit. En daar gaan we straks over doorpraten.
2: De werkvloer.
0: Sarah en Steven, zij beginnen binnenkort na 8 jaar aan een heel nieuw verhaal. Een eigen verhaal in de retailsector in het centrum van Beringen. Eind februari gaan ze daar de winkel open doen. En ondertussen kan je alles even gaan kennismaken op de Facebookpagina. Nieuwe verhalen op de werkvloer, straks om 9:30.

0: Manfred Mann was dat, met een classic op donderdag voormiddag uit 1964. We hoorden Doua Didi Didi.
1: De werkvloer.
0: Wie de voorbije weken langs Bar del Sol in Leuven passeerde, wel, die zag achter de ramen wel wat beweging. Sinds 1 mei zijn ze daar aan de aanpassingswerken bezig, maar nu is de horecazaak weer terug open. Een heel goeiemorgen, Michael en Hanne. De verbouwingen die hebben ondertussen geleid tot een Zuiderse sfeer, met Zuiderse menus, met tortillas, tacos en Spaanse wijnen. Een lang verwachte droom is dat die nu uitkomt voor Hanne en Michael. Bar del Sol, dat ligt in Leuven in de Schapenstraat.
1: De werkvloer.
0: Half november zal souschef Tuur Mertens van restaurant Est in Heverlee alles op alles gaan zetten om de titel binnen te halen, de eerste kok van België. De wedstrijd zal doorgaan tijdens Horeca Expo op 15 november in Gent. Tuur gaat daar in competitie met 4 andere topkoks in de finale met 3 gerechten. En de winnaar die plaatst zich dan rechtstreeks voor het Belgische National Culinary Team en de Bocuse d'Or. Duimen dus voor Tuur op 15 november.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

maar overkomen als je artificiële intelligentie toepast. Hè? Ja, hier hebben ze vergeten na te lezen. Een foutje dus. Manic Monday van de Bengals uit 1986. Volgende zondag dan is er een tweedehandsbeurs in zaal De Hemmekes in Zichem. Je kan daar zondag van 2 tot 4:30 een aanbod vinden van kinderkleding, speelgoed, bedjes, autostoelen en fietsjes. Allemaal artikelen die een tweede leven verdienen. Donderdag voormiddag, 24 september. Er komen een aantal kleine wolkjes aan, maar verder gaat de zon wel schijnen. 19 graden vandaag. Het wordt dus een mooie donderdag. I'm

verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

bestaan van zo'n rommelmarkt. En het doel uiteraard is om die artikelen een tweede leven te geven. Hè. Dat is ook zo gebeurd bij Avant de nous dire adieu. Want de Communards hadden er later een hitje mee. En dat is ook zo bij Jackie Wilson. Die heeft ook twee kansen gekregen in 1986. En zo klonk het in 1957 toen hij voor de allereerste keer Reed Petit uitbracht. Nu, veel verschil daar heb je niet gehoord. In het regionale nieuws hoorde ik dat er grote verwarring was in Aarschot. Wat is daar dan aan de hand? Wel, de provincie Vlaams-Brabant die verleende een vergunning voor een 25 meter hoge mast voor Telenet. Die mast die zou er komen langs de Diestersteenweg daar in Aarschot. En de stad adviseerde de aanvraag ongunstig. De beroepsperiode die loopt vandaag af. Weliswaar zal die mast er komen ter vervanging van een verlichtingspaal. Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. De mast die moet de 4G en de 5G-dekking verbeteren. En vandaag is het dus de laatste dag van de periode dat er beroep kan aangetekend worden. Het blijft dus daar bijzonder spannend of de mast er komt of niet komt. Meer details in het regionale nieuws, dat vertelt Chris zometeen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie om een nieuwe gsm- en internetmast te plaatsen langs de Diestersteenweg. De provincie keurde de vergunningsaanvraag voor de pyloon van 25 meter hoog goed, maar de stad vindt de locatie maar niks. De impact op de natuur en kasteel Schoonhoven is volgens de stad te groot. De stad benadrukt wel dat het niet tegen een nieuwe pyloon en goede ontvangst is, maar wil wel die pyloon op een andere plaats. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een fietstunnel onder de staatsbaan in Tessenderlo-Ham. De fietstunnel komt ter hoogte van de N141 tussen de Dijkstraat en de Nike-laan en maakt deel uit van de verdere uitbouw van de fietssnelweg F5. Dankzij de nieuwe tunnel verdwijnen de conflicten met het autoverkeer. Wie meer mensen op de fiets wil krijgen, moet ook zorgen voor veilige en comfortabele verbindingen, zegt men.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
5: Verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd. En ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
4: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
6: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
4: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd. Maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.

0: Zijn debuutalbum kwam uit in november 1982 en daaruit plukten we deze Come Back and Stay.
1: Classics at Work.
2: Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Heel fijn dat je terug op de werkvloer bent met nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken en met aangename classics. In 2022 verkocht het na latenschap van David Bowie alle publieksrechten aan Warner Music Group. De platenmaatschappij die daaronder hoort, Parlophone, heeft nu een nieuwe album gemaakt van David Bowie met allemaal liedjes nog van voor de tijd van Space Oddity. Een nieuw album dat nu verkrijgbaar is op vinyl. Daar gaan we straks rond 10:30 even over doorpraten. Dit is Wilson Pickett.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
9: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Sweet Home Alabama. Ja, welkom in de koffiecorner op donderdag voormiddag. Radio Demerstad staat hierop en er is aangename muziek onderweg van Imagination van Shocking Blue. Volgende week donderdag zou Mariska Veres 79 jaar worden, maar in december is het al 20 jaar geleden dat ze overleed. Shocking Blue met Venus zometeen na Crowded House en Better Be Home Soon. So

0: Het was een mooie zomerhit in 1982. Imagination was dat. Music and Lights. 10 jaar na het overlijden van David Bowie is er dus nu een nieuw album uit. Met allemaal liedjes die nooit eerder werden uitgebracht. Dus alle reden om zijn muziek nog eens in de lights te zetten.
1: Classics at work.
0: De Shall Tell Me Recordings, zo heet het nieuwe album van David Bowie, met daarop dus nooit eerder uitgebrachte nummers uit 1965. En dat zijn allemaal rauwe opnames die per toeval ontdekt werden in een collectie vinylplaten. Liedjes nog van voor de tijd van Space Oddity, waarmee hij doorbrak in 1969, dat kent u nog wel. Het album is nu uitgebracht door platenmaatschappij Parlophone en de inkomsten die gaan naar het nalatenschap. De Shall Tell Me Recordings is nu verkrijgbaar op vinyl, omdat David Bowie gezien wordt als de best verkopende vinylartiest van de 21ste eeuw. Dus ere wie ere toekomt.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: Het volgende feestseizoen komt er

speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Kusjes hier, kusjes daar, het is kusjestijd. Ja, een aangename terugblik was dat naar 1999. Donderdag voormiddag, je luistert Radio Demerstad, op de werkvloer, thuis of in de wagen. En het weekend komt er stilaan aan, dus ik ben al eens gaan kijken naar activiteiten voor de komende dagen. Morgen namiddag vanaf 4:30, dan organiseert Kids for Kids samen met de atlete Rani Rosius een loop- en wandelavond in Hasselt. Er zijn afstanden van 3 of 6 kilometer en iedereen kan meedoen, hè, van kleuters tot ouders en ook sportievelingen. Het vertrek is om 4:30 aan het Actionpark in Kiewit bij Hasselt. Dat is vlak aan de kinderboerderij. De opbrengst die gaat naar kwetsbare kinderen, zodat zij ook hun hobby kunnen uitoefenen. En kinderen die dan liever naar een film gaan kijken, wel, morgenavond kunnen zij terecht in zaal Den Hoek in Kortenaken. De jeugdraad heeft daar een mooie affiche samengesteld. Om 6:00 begint de film Vogelvlucht voor de plus 6-jarigen en om 8:00 begint de film Arthur en de Minimoys voor kinderen vanaf 10 jaar. Dus sportief

George Benson was dat. Lady Love Me. Nou, dat zijn toch mooie woorden, hè, Kurt? Daarmee gaan we naar het aperitief toe. Ik vertelde nu het verhaal van Sarah en Steven. Die beginnen na 8 jaar een heel nieuw verhaal. Een eigen verhaal in de retailsector in het centrum van Beringen. Het zijn 2 ex-medewerkers van de Vatana. Grote verwarring in Aarschot, waar de provincie een vergunning verleent voor een 25 meter hoge mast voor Telenet. Maar het stadsbestuur zegt nee. En 10 jaar na het overlijden van David Bowie is er vanaf vandaag een nieuw album uit met allemaal liedjes uit de periode voor Space Oddity. Het aperitiefje tussen 11 en 12.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest zijn de herstellingswerken aan de lakenhallen begonnen. Uit onderzoek was gebleken dat onder meer de houten dakconstructie en de zoldervloer van het gebouw vernieuwd moesten worden. De werken die in totaal €500.000 kosten, moeten het mogelijk maken om het historische gebouw in 2027 weer open te stellen voor het publiek. Een 15-tal supporters en kinderen van STVV heeft de brug over de Tiense Steenweg in Sint-Truiden omgetoverd tot een groot graffiti-kunstwerk. Het project kadert in de Trudeau-feesten en moet de band tussen de club, haar supporters en de stad Sint-Truiden versterken. De brug over de Tiense Steenweg vormt de verbinding tussen het centrum van Sint-Truiden en voetbalstadion Staaien. Voor veel STVV-supporters is ze een vaste halte op weg naar een thuiswedstrijd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinke.
5: Wel dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrijgesloten persoon. Dus ik denk daar staan met alle ogen op u gericht dat dat een hele opdracht is.
4: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ja, een aperitiefje is welkom bij Karen Young. I need a hot chat aan het begin van dit programma. Aperitief tussen 11 en 12. Goedemorgen allemaal, Radio Demonstrat. De Dirt Band in dit uur. Ik heb Ultravox en Archer Cowley.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
7: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dat waren die van de Ultravox met Vienna, Schots elektronische popgroep uit de jaren 70 en begin jaren 80. De groep kwam in 1983 nog eens bij elkaar in een nieuwe bezetting om 3 jaar later dan weer te verdwijnen. In 2008 kwam Ultravox opnieuw bij elkaar in de meest succesvolle bezetting, maar dat was niet echt een succes. En in 2013 zijn ze dan ook helemaal gestopt. In de Radio Demerstad bij ons maak je het allemaal mee. Ook de komende minuten met Robert Palmer in The Best of Both Worlds, na dit van The Dirt Band.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

gaan eens kijken naar de informatiefjes die ik voor je heb meegebracht vandaag op deze donderdag 24 september. Wel vandaag van 18 tot 21 uur houdt de Oldtimer Club in Sint-Truiden een laatste zomerontmoeting op de Veemarkt. Je krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, motors en tractoren. En er is gratis deelname vanaf 25 jaar. En dit zijn Niels en Wiels. Hey.

0: Hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
1: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
0: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
2: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Ruiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Ruiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts in Halen, Sint-Ruiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
7: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Hooray, de happy days, die beleef je natuurlijk altijd 24-7 hier bij Radio Nemerstad. Die van de Forecast, die hadden we. En dit is die geweldige groep die vooral in de jaren 80 gigantisch scoorde. Die geweldige groep heet ABC. Ik heb ze vandaag nog eens met deze, The Night You Murdered Love. It's cold.

programma Aperitief loopt naar zijn einde. Niet getreurd. Morgen dan doen we het nog eens voor het laatst. Deze week morgen, vrijdag de 25e. Hebben we nog een beetje tijd voor Olivia Newton-John zo dadelijk? Ja, dan draaien we die met If Not For You. We beginnen met dit Des Branches van France Gall. Tot morgen om 11 uur.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
4: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
3: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
5: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
3: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak. Maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
6: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
3: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden... toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
7: En wat nu?

0: Wild Boys from the 80s, oftewel Duran Duran en Girls on Film. Boys on the Radio, een goedemiddag.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Hey, goedemiddag. Ik hoop dat u aan tafel zit of dat u elders het middagmaal nuttigt en dat het u smaakt. En dat u samen met ons naar alleen maar de allergrootste hits luistert tot 2 uur vanmiddag. Muziek van onder andere Sylvester, Daryl Hall en John Oates. De Rolling Stones zijn erbij. We hebben ook nog classics, Michael Jackson en zelfs René Vroeger en R.E.M. Maar eerst Clouseau.
3: In the

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Voor elke

Gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

Leuke danshit uit de 70s. Deze You Make Me Feel Mighty Real van Sylvester. Hier op donderdagmiddag bij Radio Demerstad. Misschien toch nog snel meegeven dat u, als u wil quizzen aanstaande vrijdag, morgen dus 25 september, dan kan dat vanaf 20 uur voor ploegen van 5 personen in zaal Trefpunt in Assend. Deelnemen doe je aan Assend Quist en inschrijven kan via Assend FC, of moet ik zeggen FC Assend. Dat is helemaal correct. En dit zijn Daryl Hall en John Oates.

Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Ja, deze oude knarren hebben het nog niet opgegeven. Ze zijn er nog altijd mee bezig om terug het podium op te kruimen. Alleen, ze hebben de ladder niet meer gevonden, heb ik me laten vertellen. Nee, het gaat weer de goede kant op met Mick Jagger en zijn vrienden. En ze proberen toch nog een kleine wereldtournee af te werken. En dat zou dan ergens in 27 moeten zijn. Maar dat hebben ze 2 jaar geleden ook al beloofd, hoor ik u zeggen. En dan hebt u helemaal gelijk. Dit is Alex Harvey.

Michael Jackson en Rock With You. Als u inderdaad van swing houdt, dan moet u vanaf morgen 25 en dan tot en met zaterdag 26 september naar Den Egger in Scherpenheuvel. Daar wordt 20 jaar Den Egger gevierd. Vrijdag, morgen dus om 20 uur, brengt de Soul Train Expedition covers. Zaterdag om 13 uur starten de middag met straattheater en verrassende acts. En er is een streekmarkt en een tafel met gerechten uit de keuken van de Merode. Om 15 uur en om 17 uur wordt een wagenspel opgevoerd. En om 20 uur volgt een optreden van Portland. Den Egger in

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Het is weer de tijd van het jaar.
7: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Dus voor zij die houden van popcorn en retro, dat was You're the One. Ook dat was weer 63 jaar geleden. En dit uur sluiten we af met een mevrouw die herrezen lijkt te zijn. Het gaat af en toe als een beetje minder als ze live optreedt, maar voor de rest is het nog altijd een grand dame. Céline Dion sluit af. Wij komen na het nieuws bij u terug. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
4: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
3: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
5: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
3: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid. Dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt. En pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.

1996, Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is born.

0: Ger Falco at Rock Me Amadeus. De aanzet van het tweede uur van de middag op deze donderdag. Goedemiddag overigens.
1: De middag, Patrick van Laar in de stad.
0: En dit zijn Don en Phil Everly en The Bird.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
3: Sterret je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Of zij een bad girl was, dat weten we niet zeker. Maar dat het een disco queen was, dat is boven of buiten kijf. Donna Summer, die hoorden we hier nog eens van heel lang geleden. Volgend weekend, zaterdag en ook zondag 27 september... tussen 9 en 17 uur vindt er rommelweekend plaats... in en rond Den Akker in Rillaar. En nog tot en met zaterdag 26 september... wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht georganiseerd. De deelname is gratis en formulieren zijn te verkrijgen... in het Hof aldaar. En dit is Bruce Springsteen. Oh,

Wordt een gewoonte, hè? Over de middag eens een nummer brengen dat of waarop meegezongen kan worden. Vandaag was dat I Save the Day van Roberto Giacchetti en The Scooters. Volgende man heeft een geweldige muzikale carrière achter de rug, maar hij heeft er ook een puinhoop van gemaakt wat zijn privéleven betreft. Dit is Gary Glitter.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

This is The Life en Amy MacDonald uit 2008. Muziek uit de Nooties wordt dat genoemd. En als u meer van dat wil horen, dan moet u morgen vrijdag 25 september vanaf 21 uur naar de Knoet in Aarschot. Daar draaien de DJ's van Matties Retro Club dancehits van de 90s en de Nooties. De ingang is gratis.

Hermits Hermits en No Milk Today. En Jan is net gearriveerd en die knikt ook van voor mij ook geen melk. Nee, we drinken bij de koffie zwart. Die van Jan is net gezet en onze tas is helemaal leeg, want onze tijd is opgebruikt voor vandaag. We sluiten vandaag af met Tony Christie en The Way to Amarillo. Wij hopen dat we morgen om 12 uur de weg weer naar de radio vinden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie denkt dat kantwerk maken stoffig of ouderwets is, heeft het mis. Het eeuwenoude textielambacht maakt een heropleving door als creatieve en rustgevende bezigheid. Vanaf oktober organiseert het Kant- en Textielcentrum in Diest de nieuwe reeks cursussen kantklossen en naaldkant voor beginners en gevorderden. Dat doet het al jaren trouwens in het cultureel centrum op het Begijnhof van Diest. De lesreeks kan je starten op maandag 12 oktober van 13:30 tot 16:00 of op dinsdag 13 oktober van 19:30 tot 22:00. Meer informatie vind je op de website van de Stad Diest en het Begijnhof. Voca Limburg lanceert samen met POM Limburg de nieuwe campagne One Way Ticket to Limburg. Daarmee willen ze jonge talenten terug naar Limburg lokken. 21% van de hoger opgeleide Limburgers blijft in eigen provincie werken. 10 jaar geleden 15%. De jarenlange brain drain naar Leuven, Brussel en Antwerpen lijkt te keren. De nieuwe campagne heeft als doel om nog meer Limburgs talent in eigen provincie aan het werk te krijgen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
4: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: The Pointer Sisters and I'm so excited and I just can't hide it. Ja, ik ook niet. Ik ben ook enthousiast. Eerlijk gezegd, ik zit al een paar uur te popelen om eraan te beginnen. En voilà, hier zijn we dan.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Nog even Patrick van Laar bedanken. Die was er de afgelopen uren met de middag. En nu is het inderdaad weer Siesta-tijd. Met straks onder meer de feiten van de dag. We kijken ook al een kleine week vooruit voor wat het weer betreft. En uiteraard is er ook heel veel muziek. Goedemiddag.

Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en

0: Belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
0: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

Duidelijk niet met beide voetjes op de grond. En dan bedoel ik helemaal niet de Talking Heads, maar wel het meisje waar het over ging in dit nummer. And she was. Jan de Groot, Radio Gamerstad. En dan nu weer de feiten van de dag. We zijn 24 september vandaag en op die datum in 2015 werden 717 pelgrims doodgedrukt in het gedrang bij de bedevaart naar Mekka. Er vallen ruim 800 gewonden. Ieder jaar zijn er trouwens doden en gewonden te betreuren in het gedrang tijdens de bedevaart naar Mekka. Het tot nu toe meest dodelijke jaar was 1990, toen 1426 pelgrims overleden. En op 24 september 2004 werd in Nederland, meer bepaald in Leeuwarden, een 32-jarige man, Manuel Vetter, rond 4 uur 's nachts doodgestoken omdat hij een opmerking had gemaakt over een kapot gegooid bierflesje. En op 24 september 1977 demonstreren 35.000 mensen in Kalkaar tegen de in aanbouw zijnde snelle kweekreactor. Het ging om een samenwerkingsverband tussen Duitsland, België en Nederland. De bouw was uiteindelijk klaar in 1985, maar de reactor is nooit in gebruik genomen. En op 24 september 1990 ondertekende de West-Duitse president Richard von Weizsäcker in Bonn het verdrag over de Duitse eenwording. Met het plaatsen van zijn handtekening was de DDR ook niet langer lid meer van het Warschau-pact. Siesta. Jan de Groot.

0: Ja, het genoegen is absoluut wederzijds, hoor. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dusty Springfield, I only wanna be with you.
1: Het weerbericht.
0: Ja, u heeft het zelf al gemerkt buiten waarschijnlijk. Het is een mooie nazomerdag, wisselend bewolkt met enkele stapelwolken en temperaturen tussen 15 en 21 graden. Morgen wordt het zeer zonnig, de temperatuur stijgt naar 23 graden. Zaterdag start met mooie zonnige periode. Nadien komt er meer bewolking met uiteindelijk misschien kans op wat lichte regen. Temperaturen zaterdag tot 26 graden. Zondag hetzelfde weer bij 23 graden. Maar vanaf maandag wordt het wisselvalliger, maar het blijft dan wel nog altijd warm.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ja, ze hadden ook over de Demerstad kunnen zingen, maar goed, ze opteerden een andere stad, voor ons niet gelaten natuurlijk. Het aan Cold Malice, dat was de jam. En nu een beetje vooruitkijken naar overmorgen, dan nodigen het Huis van de Mens en de Diestse Vrijzinnige je uit voor een buurtfeest wat doorgaat aan het Vrijgedacht in Diest. Er is ook animatie voor de jongere bezoekers. Zaterdag van 2 tot 6. En zondag vindt in de Hemmekes in Zichem een tweedehandsbeurs plaats met onder meer kinderkleding, speelgoed, bedjes, autostoelen en fietsjes. Je kan komen kijken en kopen zondag tussen 2:30 en 5:30. En ook zondag vertrekt aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek via de Stadswallen een wandeling naar Fort Leopold. De deelname is gratis en ze vertrekken zondagmiddag om 2:00.

0: zwaar op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Ja, je komt ze hier en daar wel eens tegen, hè. Een man of een vrouw alleen op een piano aan het spelen. Ik heb daar altijd zo bewondering voor. Mr. Piano Man, play a song for me. Dat was Billy Joel. Het is bijna 3 uur. Next One komt er nog aan met de medley van de Cats. Zometeen het nieuws. Ah.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De provincie Vlaams-Brabant heeft een team samengesteld dat de nieuwe openluchtzwembaden zal bouwen in de provinciedomeinen van Kesselo en Diest. De aannemers, de ontwerpers en de provincie hebben een bouwovereenkomst ondertekend. Volgens gedeputeerde Ans Schiveneel zit alles op schema. De volgende stap is dat ontwerpers en aannemers met een definitief ontwerp komen. Daarna zal de provincie een bouwvergunning aanvragen. Als alles goed gaat, kan in de tweede helft van volgend jaar de bouw starten en zou er in 2029 gezwommen kunnen worden in Diest en Kesselo. Het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder lanceert Nest, een nieuw ondersteuningsprogramma voor zwangere vrouwen en hun gezin tijdens de eerste 1000 dagen van het kind. De naam Nest staat voor nabijheid, erkenning, samenwerking en toekomst. Een zwangerschap brengt niet alleen medische vragen met zich mee, maar ook financiële, praktische en sociale aspecten. Met het initiatief wil het ziekenhuis de noden en vragen vroeg bespreekbaar maken. Elke ouder wil zijn of haar kind de best mogelijke start geven. Met Nest zorgen we ervoor dat toekomstige ouders niet alleen medische begeleiding krijgen, maar ook de weg vinden naar juiste ondersteuning, expertise en netwerk wanneer daar behoefte aan is. Zo versterken we het welzijn van gezinnen nog voor de geboorte van hun kindje. Aldus dokter Anke Taans, die ook gynaecoloog is.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
4: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.

0: Chicken Stevens met This Old House. En wat ik vind, zo die oude huizen die hebben nog zo'n eigen karakter. Die hebben zo'n charme. Maar de andere kant is dat je tegenwoordig verplicht wordt om te renoveren en te isoleren. Waar gaan we toch naartoe?
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: En pas op, renoveren en isoleren, het heeft absoluut zijn positieve kanten. Daarvan niks gezegd. Straks in deel 2 van deze Siesta een opmerkelijk nieuwsbericht en over een half uurtje houden we koffiepauze. Blijf er zeker bij. Er is uiteraard ook veel muziek. Dit komt van Rafaela Cara.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475.

0: Dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

0: Een nummer van J.J. Cale, maar ja, uiteraard zeer bekend geraakt in deze versie van Eric Clapton. En het stond ook op het album van Eric Clapton, Slow Hand, uit hetzelfde jaar. Dat was 1977.
1: Amai, amai.

Een koppel uit Denemarken heeft tijdens de verbouwing van hun bijna 100 jaar oude droomvilla drie geheime ruimtes ontdekt. Eén kleine uitholling in het houtwerk, maar ook een ruimte onder een ingebouwd wandrek en een verborgen kamer met tapijt achter een schuine wand in de slaapkamer. De bouwplannen van het huis toonden al snel aan dat het huis in 1940, vlak na de Duitse inval, een grote omvorming had gekregen. Het koppel schakelde een Deens televisieprogramma in om de geschiedenis uit te spitten. Een speurtocht bracht dan aan het licht dat de kamers destijds dienden als schuilplek voor het Deense verzet. De villa zou oorspronkelijk gebouwd zijn door een rijke zakenman en zowel hij als zijn oudste zoon bleken nauwe banden te hebben met de lokale verzetsbeweging. De man hielp onderduikers aan schuilplekken in zijn huis en voorzag hen van schijncontracten in zijn bedrijf. Een kopstuk van het verzet nam zijn intrek in een bijgebouw in de grote achtertuin en dat groeide al snel uit tot het zenuwcentrum en het wapendepot van de verzetsbeweging. Het noodlot sloeg echter toe in februari 1944 toen de Gestapo de man arresteerde. De 35-jarige verzetsheld werd zonder pardon geëxecuteerd. Nu de bewoners dit heel onlangs allemaal te weten zijn gekomen, zijn ze diep geraakt en heeft hun huis plots een diepe emotionele waarde gekregen. En nu Tina Turner. Ik sluit me helemaal aan. I don't wanna lose you.

dat moet groeien, zeggen ze altijd. En dat was hier het geval. Loving You is Sweeter Than Ever. Dat was Nick Kamen. Morgen dan kan je in Cinema Paradiso in Diest gaan kijken naar de zebrafilm The President's Cake. Het gaat over een Iraaks meisje dat gaat naar aanleiding van de verjaardag van Saddam Hussein tijdens de oorlog met de Verenigde Staten op zoek naar ingrediënten voor een taart. Deze film morgenavond om 8 uur. Tickets kan je daar online bestellen bij Cinema Paradiso of het kan ook bij Den Amer in Diest. En aanstaande zaterdag vertrekt op de Grote Markt van Aarschot een gegidste wandeling waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De focus ligt op 100 jaar sociaal wonen in de Tuinwijk. Wil je meewandelen? Vertrekken doen ze zaterdag om 2 uur. En aanstaande zondag trakteert Maanvogel je in de Namer in Diest op een voorstelling waarbij je omringd wordt door zachte voorwerpen en hemelse muziek. Er zijn 3 voorstellingen, eentje om 11 uur, eentje om 14:30 en eentje om 16:00. En nu, 7 Horses in the Sky, dit zijn de Pebbles.

0: Maria Montel was dat en Dadadi. En dan had je waarschijnlijk gedacht, waar blijft die koffiepauze? We zijn het niet vergeten hoor, zeker niet.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Maar ik moet bekennen, ja, er was hier een klein probleempje met de koffiemachine. Ondertussen is dat opgelost en kunnen wij eraan beginnen, Sam? Ik hoop dat u kan aansluiten en mag aansluiten, want als je op het werk zit, moet je waarschijnlijk toestemming krijgen van de baas. Maar waarschijnlijk heb je ook wel je pauze opgespaard tot nu en kan je er lekker bij zijn. We gaan ervan genieten. Koffiepauze, 3 platen lang. We beginnen met Sheila E.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Voilà, hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
6: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
5: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
0: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.

Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En daarmee is niet alleen onze koffiepauze voorbij, maar eigenlijk heel onze siesta. Het wordt zo meteen 4 uur. We gaan afsluiten met Nathalie Collet en Miss You Like Crazy. Zometeen is er Gunter Schepers met een nieuwe spits op deze donderdag. En wij zeggen heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie om een nieuwe gsm- en internetmast te plaatsen langs de Diestersteenweg. De provincie keurde de vergunningsaanvraag voor de pyloon van 25 meter hoog goed, maar de stad vindt de locatie maar niks. De impact op de natuur en kasteel Schoonhoven is volgens de stad te groot. De stad benadrukt wel dat het niet tegen een nieuwe pyloon en goede ontvangst is, maar wil wel die pyloon op een andere plaats. Vlaams minister van Omgeving Joop Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een fietstunnel onder de staatsbaan in te Sanderloham. De fietstunnel komt ter hoogte van de N141 tussen de Dijkstraat en de Nike-laan en maakt deel uit van de verdere uitbouw van de fietssnelweg F5. Dankzij de nieuwe tunnel verdwijnen de conflicten met het autoverkeer. Wie meer mensen op de fiets wil krijgen, moet ook zorgen voor veilige en comfortabele verbindingen, zegt men.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
5: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZZ-jap. Ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
4: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.

0: uit Italië. Dit was de groep Fan Fan. Het straffe is, de meisjes die je zag in de videoclip tijdens de optredens, die zongen die nummers niet zelf. Nee, ze werden stiekem ingezongen door Ivana Spagna. En die kennen we dan weer van deze hit. Het was eigenlijk een beetje gevoefel. Ja, dat was al zo in de jaren 80.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Maar we trekken ons er allemaal niet aan. Goedemiddag, welkom bij ons in de Spits.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ha, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken.

0: Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Jouw

In Duitsland is het Oktoberfest weer in volle gang. Daar wordt er bier gedronken, heel veel bier. Dan wordt er ook gezongen en dan mag die feestplaat van Marianne Rosenberg, Ik ben wie doe, die mag

zijn geweldige hits uit de jaren 80. Simple Minds is daar een mooi voorbeeld van. Alive en Kicking hebben we nog een keer gedraaid. Dit weekend zijn het Mosseldagen. Vanaf vrijdag tot en met zondag organiseert de voetbalclub Betekom van die lekkere Mosseldagen. Maar er zijn ook andere gerechten op de kaart. Vrijdag en zaterdag is de keuken open daar in Betekom van 5 tot 9. En zondag is dat tussen 11:30 en 3:00 in de namiddag. Lekkere mosselen. Meer informatie is terug te vinden op onze website. Onze Frits heeft het mooi genoteerd in de weekend- en weekkalender.

In de jaren 80 was er de Duitse zangeres Sandra. I'll never be Maria Magdalena, die had een lief. Michael Cretu, die schreef haar muziek ook. En dat is ook het grote brein achter de groep Enigma. Je hoort een stukje Franse tekst in het nummer Sadness, wat je nu al hoort op de achtergrond. En die wordt ingesproken door diezelfde Sandra. Dit is Enigma. Geniet.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten, net zoals onze groepen, kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbots Reizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio Ter Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Dit waren de jaren 70 Lonely Boy van Andrew Gold. Vorig jaar in november is Simply Red langs geweest in ons Belgenlandje in de Afas Dome. Dat is blijkbaar zo goed meegevallen dat ze besloten hebben om terug te komen. Ze doen dat heel binnenkort. Ah ja, heel binnenkort. Dinsdag 22 juni om 6:30 staan ze terug op het podium. En nu hoor je ze alvast hier op de

Dat is de bedoeling, ja. The Right Thing. Simply Red en Mick Hucknall. We hadden het over dat concert vorig jaar in de Afwasdoom. Ze hebben toen een nummer gebracht van Stylistics, van de groep de Stylistics uit de jaren 70. You Make Me Feel Brand New in een geweldig mooie versie. En diezelfde Stylistics, die mogen nu dit uur afronden. Hier bij Demerstad. Het nieuws komt eraan, de update. Maar zoals gezegd, dit nummer van Stylistics ook nog 1975 met Can't Give You Anything. We geven je meer na het nieuws zo meteen. Dus blijf in de buurt.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
4: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat ze gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
3: Het proces wordt morgen vroeg om 9:00 hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs. Vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
5: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers, maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
3: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
6: Ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Dus die waren echt wel zwaar om ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZ. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee. Ja, dan hadden we zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
3: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.

0: Golden Dave, dat is ook muziek uit de jaren 70. Dan kan je het duidelijk horen. Dat is
1: met
0: naam.
1: Met Gunther door de spits.
0: Welkom bij ons, welkom in de spits. We hebben hier alvast lawaaimakers uitgenodigd. Lawaai, het kan tellen. Dit zijn The Osmonds met Crazy Horses. Goedemiddag en welkom.

Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.nl.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende de vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Grootmeester David Bowie. Goed om te weten, volgende week dinsdag om 2 uur en om 8 uur 's avonds dan stelt Eerste Lijn Zone Demmerland in Cinema Paradiso Indisch de film Team Rudy voor. Acteur, schrijver Rudy Morre verzamelt na zijn Parkinson-diagnose een krachtteam als gezondheidszorg. Dat is de moeite waard. Tickets kan je bestellen online of via Den Amer. Onze Frits heeft ook een link gezet in de weekend- en weekkalender op onze eigen website

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Voilà, dat weten we ook weer. She's our queen for tonight. Helen Shapiro en One Way Wind was van de Cats. Ik herinner mij trouwens dat onze eigen Anne Christie daar eens een Nederlandse versie van gemaakt heeft. Windekind was dat. Die gaan we binnenkort nog eens draaien. Eerst is het de beurt aan deze groep Soul to Soul.

0: VGT Cooling and Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling and Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelumse Heide in Zeelum Halen. V&D Verfgroothandel

De Bellamy Brothers en het geweldige Let Your Love Flow. Wij duiken de jaren 80 in. Dat doen we zo meteen met de meezinger van Rob de Nijs. Eerst deze gasten, Sandy van Wax.

Zeer populair, ook bij de meisjes in der tijd, Rob de Nijs. En dat kunnen we eigenlijk ook zeggen van deze kerel met zijn krulletjes, Gilbert O'Sullivan.

Vandaag zit de avondspits erop. Straks na het nieuws van 6 uur, Willem de Groot. En George Michael die mag hier de deur sluiten net voor 6 uur met I Want Your Sex. Heel graag tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
4: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
3: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
5: Hij zei ook dat hij mijn cliënt ook vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je een moordpoging op haar onderneemt en nadat gestalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
3: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
3: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, dit doet ons al een beetje de verlangen naar het weekend. Hè? Ook al is het nog maar donderdagavond. Nog één dagje doorbijten en dan is het zover. Je hoorde Earth, Wind and Fire samen met de Emotions. En die brachten ons al in de stemming met de Boogie Wonderland. En het weer zit dan ook nog mee. De komende dagen gaan we inderdaad naar een echte nazomer. Hè? We zijn benieuwd of temperaturen in de buurt van 30 graden... zoals voorspeld wordt op dinsdag en woensdag... ook werkelijkheid zullen worden. Wij van onze kant zorgen voor de muziek en de regionale info hier bij Demerstad. En we zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
0: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
0: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
0: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
0: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
0: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
0: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnel Serres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: De Nederlandse Golden Earring, dat was When the Lady Smiles, een van hun veel dikke hits. En dit was er eentje uit 1984, stond toen wekenlang op nummer 1. Het is dit weekend feest in de Negger in Scherpenheuvel, want het cultuurcentrum bestaat 20 jaar en er is dan ook een feestprogramma uitgewerkt. We gaan het er even over hebben met de burgemeester, met Chris Petermans. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: 20 jaar Den Egger. Vertel eens, in 2006 zijn jullie ermee begonnen dan?
1: Ja, toen hadden we een grote behoefte om toch infrastructuur, niet alleen voor cultuur, maar ook voor ons moeten en voor onze verenigingen te creëren. En de Egger werd daar als, als een ontwerp en als een oplossing gevonden. En we zijn beginnen te bouwen en in 2006 was dat bijna klaar. We zijn toen gestart met een grote barbecue, een groot volksfeest, dacht ik. En ja, dat was toch nog wel spannend toen ook nog, want er moesten toch nog wel heel wat dingen gebeuren vooraleer we het grote publiek eigenlijk konden toelaten. Dat is allemaal goed gekomen en ja, ondertussen zijn we 20 jaar verder en hebben we toch al heel wat grote namen beleefd in Den Egger, in onze cultuurtempel. En ja. Hebben we er toch al heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja, inderdaad, het is echt wel de moeite. Ik kom geregeld naar optredens en het zijn inderdaad wel behoorlijk grote namen. Den Egger, het is ook ontworpen door Jeff van Uitzel, geloof ik, hè?
1: Ja, dat was destijds een goede kameraad, denk ik, van de toenmalige schepen van openbaar werk. En ook ik denk ook nog sport dat hij toen deed. En de heren zijn aan de praat geraakt samen met dan de toenmalige schepen van cultuur, Mare de Kat. En was die verbinding nodig. En ja. Het project is uit de grond gereden.
0: Ja, ja. En dat is inderdaad echt de moeite. Het is een mooi cultuurcentrum. Nu, dit jaar dus 20 jaar, er is een feestprogramma en dat begint morgen, hè?
1: Dat begint inderdaad morgen, het openingsweekend, met dus een hele grote feesteditie. En daar gaan we de mensen verwelkomen uiteraard en trakteren. De verrassing gaat voor morgen zijn. Ik ga dus nog niet te veel prijs geven, maar er zal wel een bubbeltje bij zijn. Natuurlijk een optreden van Soul Expedition. En die zullen ons wel op de nodige tonen ontvangen uiteraard. Ja. En we hebben ook Niels Bout. Ik ben zijn naam kwijt, van Stoomboot. Niels van Stoomboot komt ook langs.
0: Oh ja.
1: En heeft een speciaal liedje voor ons gecomponeerd. Dus we zijn heel benieuwd naar het resultaat.
0: Ja, en dat komt hij morgen brengen?
1: Ja, dat komt hij morgen brengen.
0: Oké, prima, goed. Niels van Stoomboot samen met Soul Train Expedition, die covers brengen van de grote artiesten. Ik zie op het programma Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, enzovoort, enzovoort. En zaterdag, dan begint het 's middags al, hè?
1: Dan begint het 's middags al met een kleine expeditie van de landschapspark De Merode, waar heel wat foodtrucks zullen aanwezig zijn, waar heel wat te beleven valt, ook in het gebouw. En dan s'avonds hebben we ook het optreden van Talent van Eigen Bodem, onze Portland die langskomt. En daar zijn we natuurlijk ook heel fier en blij om dat hij komt.
0: Ja, inderdaad, dat is een groep die inderdaad ook al op de grote festivals heeft gestaan. En de zanger Jente Pironet, afkomstig uit Scherpenheuvel, met ook een voorprogramma Ibe, geloof ik, hè?
1: Ja. Hem ken ik nog niet zo goed, dus daar kan ik niet zoveel over vertellen, maar hij mag er zeker bij zijn.
0: Oké, Ibe en Portland, dat is voor zaterdagavond. Oké, het wordt dus een feestweekend in Den Egger en daar gaan we ongetwijfeld van genieten. Dank je voor de toelichting, meneer de burgemeester, en heel veel succes dit weekend.
1: Dank u wel.
0: Goedenavond.
1: Tot de
0: weekend. Dag. Dat was Chris Petermans, de burgemeester van Scherpenheuvel, over 20 jaar Den Egger, dat dus morgenavond ingezet wordt. En nu trekken we naar het Leuvense voor Big Bill. De man wordt vandaag 76, heeft intussen het podium vaarwel gezegd, want een paar weken geleden heeft hij zijn laatste optreden gegeven in Herent. Hier is Big Bill nog een keer. Ene me Esp en ene me Kees.

Een icoon in Leuven, maar zijn gezondheid laat het niet meer toe om op te treden. Vandaar dat hij er een punt heeft achtergezet. Big Bill, 76 geworden. Ene met Jespen, ene met Kees. En dat kan smaken.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Debuteerde in 1978, dat was de Spaanse Luisa Fernandez met de Leila van You. Je kan naar de film vanavond in de UGC-cinemas in Aarschot. Draait de zebrafilm The Beloved. Een filmregisseur belooft zijn dochter een rol om haar carrière weer op de rails te zetten. In Aarschot om 8:00 vanavond. En morgen om 8:00 kan je in Cinema Paradiso in Diest naar de zebrafilm The President's Cake. Een Iraaks meisje gaat ten tijde van de oorlog van de VS op zoek naar ingrediënten voor een taart ter ere van de verjaardag van toenmalig president Saddam Hussein. Tickets bestel je online of overdag via Den Amer. The President's Cake, morgenavond in Cinema Paradiso. En je kan natuurlijk gaan quizzen. Dat kan in Assend morgen om 8:00 voor ploegen van 5 personen. En je kan aan die quiz gaan deelnemen in zaal Trefpunt in Assend. En je betaalt per ploeg van 5 personen €25. Inschrijven kan bij FC Assend. Morgenavond dus in zaal Trefpunt.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.
9: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
10: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475 34 96 72.
3: Sterrt je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Halve eeuw geleden heette die nog Cat Stevens. Tegenwoordig is dat Yusuf Islam. Dat was de Ben Apple Guest. Nog altijd een van zijn toffe nummers. Heel veel eetdagen dit weekend. Zeker ook van de voetbalclubs in de regio. VS Kortenaken houdt in zaal Bergendal in Waanrode een mosselweekend vanaf morgen tot zondag. Morgen en zaterdag kan je komen eten tussen 17 en 21 uur. En zondag tussen 11 en 2. Inschrijven kan bij Karin de Geest. Haar e-mailadres vind je op onze website. Ook voetbalclub Betekom houdt mosseldagen. Daar kan je ook terecht morgen en overmorgen tussen 5 en 9 en zondag tussen 11:30 en 3. En zaterdag dan organiseert voetbalclub Klimop Begijnendijk in de parochiezaal een mosselfeest vanaf 11:30. En ook daar staan andere gerechten op de kaart, zoals ook in Kortenaken en Betekom het geval is. En het is inderdaad zover. Hè. Gisterochtend is het allemaal wereldkundig gemaakt. Het was al een beetje een trailer vanaf dinsdagavond met Ik Ga. En het is dan gegaan over dat optreden van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. 4 augustus volgend jaar. En de voorverkoop begint woensdag.

2027 Clouseau-dag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Voorverkoop begint dus woensdag 30 september vanaf 10 uur. En,

De Britse groepje Five Star in de jaren 80. Bij ons bleef het succes beperkt tot een paar nummertjes als Rain or Shine en wat je net hoorde, All Fall Down. Zometeen de nieuwsredactie, eerst regionaal met Chris en dan het wereldnieuws door de Belga-redactie. Maar eerst heb ik voor jullie nog The Temptations. En wat gebeurde er toch weer op die 3 september, on the 3rd of September, de eerste zin van dit nummer, Papa was a Rolling Stone van The Temptations.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Bekkevoort is een nieuwe appelsoort geplukt. De Goodness Me is een kruising die in Nieuw-Zeeland is ontstaan en nu zijn intrede maakt in ons land. De appel is bijzonder goed gewapend tegen schurft en meeldauw, waardoor er minder bespuitingen nodig zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de appels in de rekken gaan liggen, want het volume is voorlopig nog beperkt. De komende winter worden er nog wel veel bomen aangeplant, zegt men in Bekkevoort. En de appels die er zijn, die zullen ten vroegste in december dan kunnen geplukt worden. Daarna wordt bekeken wanneer ze in de winkel belanden. Maar voorlopig dus nog even geduld hebben. Buizenfabrikant Tutobel uit de Sanderlo heeft voor het eerst 870 betonnen buizen per boot naar Zeebrugge gebracht. En daarmee bespaart het bedrijf 40 vrachtwagenritten. Ja, dat is met de huidige dieselprijzen een serieuze besparing. Het is de eerste keer dat een afgewerkt product per boot kan vervoerd worden, zegt CEO Evert Lemmens uit de Sanderlo. Maar goed, de buizen moesten ook naar Zeebrugge en dan is het per boot niet moeilijk natuurlijk.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
5: Woningen tot 500.000 euro, de eerste 500.000 euro, zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven 500.000 euro, dan duurder, misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
4: Het kadert allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet 10 miljard euro besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
6: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
4: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Geert de Keizer.
7: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
4: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
8: En wat nu?

0: Désirée.
1: Een nummer dat we kennen van Neil Diamond. Dit was de Franstalige versie van Gilbert Bécaud. Désirée, hier bij Radio Demerstad. En we hebben er weer een medaille bij op het WK wielrennen in Canada. Want Fleur Moors is derde geworden en pakt dus brons op de wegrit bij de belofte vrouwen. Dus derde plaats voor Fleur Moors. Het goud was voor Gladomadova, als ik dat goed zie. Gladonova, zo is het inderdaad. En de Slovaakse die pakte dus de wereldtitel bij de belofte.
2: Van 6 tot 8.

0: modderige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Voilà, hier zijn we rechtstreeks van bij gordijnenatelier Chris. Het is hier nu al druk, maar het gaat nog drukker worden.
2: Jazeker, kom naar onze opendeurdag op zaterdag 26 september van 10 tot 18 uur en profiteer van toffe acties.
1: Kom gerust eens langs en geniet mee van deze acties.
3: Gordijnenatelier Chris, Heerbaan 74, Kersbeek Miskom en Casinostraat 3 in Sint-Ruiden.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Heerlijk uit dat album Frampton Comes Alive voor een levend publiek. Peter Frampton en deze nummer 1 hit, dat was Show Me The Way. Hopelijk heeft hij de weg ooit gevonden. De kinderen kunnen wandelen en lopen. Morgen in de vooravond vanaf een uur of 6 organiseert Kids for Kids samen met atlete Rani Rosius in Hasselt een loop- en wandelavond voor of over 3 of 6 kilometer. Iedereen kan meedoen, van kleuters tot ouders en sportievelingen. Vertrek aan het Action Park in Hasselt en de opbrengst gaat naar kwetsbare kinderen, zodat ook zij hun hobby kunnen uitoefenen. En over kinderen gesproken, ze kunnen ook naar de film, want de Jeugdraad in Den Hoek in Kortenaken organiseert daar een filmavond. Om 6 uur start Vogelvlucht voor de plus 6-jarigen en om 8 uur is het aan Arthur en de Minimoys voor kinderen vanaf 10 jaar. Morgen in Den Hoek in Kortenaken. En dit is Milli Vanilli, Baby, Don't Forget My Number. Don't

Bijna 60 jaar oud, maar nog altijd even geweldig, hè? Respect, R-E-S-P-E-C-T. En dat hebben we nog altijd voor de Queen of Soul. Dat was Aretha Franklin. Je kan ook gaan eten voor het goede doel. Zaterdag in het Laar in Okselaar. Een eetdag ten voordele van houden van mensen. Voor mosselen, stoofvlees, fidee, vispannetje, koude schotel en curryworst kan je aanschuiven tussen 12 en 2 of tussen 4 en 8. Inschrijven doe je bij François Tielis en zijn mailadres dat vind je terug ook op onze website. En je kan ook meelopen in het centrum van Sint-Truiden. Zaterdagavond om 6 uur is er de 11e editie van de Lago Monumenten Run. Eerst lopen de kinderen de Kids Run over 1,5 kilometer. Nadien de Monumenten Run over 6, 10 of 15 kilometer. Je kan het ook al wandelend afleggen. Meer info op monumentenrunsintruiden.be.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: comebacks van Donna Summer doorheen haar carrière. Eentje begin jaren 80 en dit was er eentje aan het eind van dat decennium met de hulp van Stock Aitken en Waterman. This time I know it's for real. Garageverkopen, rommelmarkten, ja, er zijn er ook weer wat. Hè. Zondag tussen 8 en 4 is er een garageverkoop in Park ter Heide in Averbode. En Raak Zichem organiseert een garageverkoop tussen 11 en 5 op de markt. Toegang is gratis. En op de campus van CVO Volt in Diest is er zondag tussen 8 en 20 uur een snuffel- en makersmarkt. En ook dat is ongetwijfeld de moeite. Dus keuze te over, zou ik zeggen. Ga maar eens kijken. Intussen naar begin jaren 90 met Jimmy Nail. De man had één hitje bij ons en dat is deze uit 1992 om precies te zijn. Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
3: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is twee verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

De scherpe stem van Van Morrison samen met zijn band Dem scoorde ze in de jaren 60 een aantal hits als Here Comes the Night en deze Gloria Gloria. Zo meteen na achten meer klassiekers non-stop. Morgen zit hier Willem Doreleijers en ik ben er in het weekend met de Graffiti op zaterdag om 10 uur. Graag tot dan. Bye.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er was redelijk wat commotie in Scherpenheuvel. Een eik ter nagedachtenis van de overleden journalist en Maagdentoren beschermheer Maurice Swinne mag niet worden geplant aan het bekende monument in Zichem. Volgens het bestuur zou de boom het verkeer naar de evenementenweide aan de toren belemmeren. Maar de alternatieve plaats die de stad voorop stelt is dan weer te nat, zegt dochter Anne Swinne. Ik kan de boom van mijn vader toch niet laten verdrinken. Bovendien moet er ook gekozen worden voor een inheemse eik. Ja, dat vindt dokter Swinne geen probleem. Alleen, zegt ze, ja, een plaatsje waar die boom kan overleven, dat is toch wel het minste. Het laatste woord over het planten van de Swinneboom is nog niet gezegd in Scherpenheuvel-Zichem. Dat is wel duidelijk. De stad Beringen brengt de lokale horeca samen in een nieuw platform, Tafel en Toog. De groep wordt 3 à 4 keer per jaar samengebracht om ervaringen en noden uit te wisselen en ideeën te bespreken en te bekijken hoe de stad Beringen de lokale ondernemers kan ondersteunen. Met 130 horecazaken is de sector een belangrijke schakel in het ondernemerslandschap. Bij het nieuwe platform wil de stad Beringen rechtstreeks horen wat er leeft bij horecaondernemers en sneller kunnen inspelen op signalen en kansen. Daarnaast worden er jaarlijks 1 tot 2 opleidingen georganiseerd in Beringen over bijvoorbeeld brandveiligheid.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
5: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets vinden. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
4: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in dienst. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in dienst een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op dienst.nl.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Droom jij al van je volgende grote reis? Lapland, Zuid-Afrika, Sri Lanka of zelfs Antarctica? Bij Herbots Reizen zijn onze groepsreizen voor 2027 nu klaar om ontdekt te worden. Kom op zaterdag 26 september naar onze gratis infonamiddag. Ontdek de reisprogramma's en ontmoet de mensen die je reis persoonlijk gaan begeleiden. Wacht niet te lang, want we houden onze infomomenten net zoals onze groepen kleinschalig. Reserveer daarom nu gratis je plaats op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
5: Het volgende feestseizoen komt eraan.

Lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
4: Duurdere dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen een uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
3: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
2: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475-34-96-72.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenvormstraat 30, Alke.
7: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
9: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlische premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
4: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
3: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.

0: precies 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
3: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
5: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
3: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
4: Het eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
3: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
4: Het eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
3: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaat kopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens een speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden, ook tijdens het weekend.